0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achterin het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen, zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk, iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Πέντε Νέο. Εν φιέρε Grand Prix Radio App.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Top into now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al-Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al-Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al-Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker, ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: opende nou in via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen. En zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk, iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over

0: begrepen situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker, ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen, zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd

0: welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbal-icoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten vertraging voor de grens.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tienden van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Country Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 10 uur.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door matchverdediger Jesse Deminghey. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. O ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ensikak Ekpo en Isabel van den Berg hebben de sprinttitels veroverd op de 100 meter tijdens de nationale kampioenschappen atletiek. Ekpo snelde naar de overwinning in een persoonlijk record van 10,00 seconden, waarmee hij de tweede Nederlandse tijd ooit noteerde. Elvis Afrifa legde beslag op de tweede plaats en Tamir Burnett eindigde als derde. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij de vrouwen schreef de 21-jarige Isabel van den Berg de titel op haar naam en een persoonlijk record van 11,32 seconden. Fenna Achterberg en Britt De Blauw complementeerden daar het podium. Marijn Kieft wist eveneens te presteren door een nationaal record te vestigen bij het Polstok hoogspringen. De 19-jarige atlete overbrugde een hoogte van 4,56 meter en verbrak daarmee de outdoor bestprestatie. Voor Lisanne de Witte verliep het toernooi daarentegen minder succesvol. De 33-jarige atlete kwam op de 400 meter 2000ste van een seconde tekort voor een plek in de finale, waarmee haar laatste wedstrijd op topniveau een feit is. De Witte blikt terug op een rijke loopbaan waarin zij 4 nationale titels op de openluchtbaan behaalde en uitgroeide tot een vaste waarde in de succesvolle estafetteploegen. Zo pakte ze in het verleden brons op de Europese kampioenschappen in Berlijn, won ze goud met de estafetteploeg op de Europese kampioenschappen en droeg zij met haar optredens bij aan de historische medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En hiermee sluit De Witte dus haar actieve atletiekloopbaan af.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Kelvin Streng staat op het punt om terug te keren bij AZ. De 27-jarige spelmaker heeft in het geheim een medische keuring ondergaan, nadat zijn contract bij Feyenoord recent werd ontbonden. AZ die handelde razendsnel nadat de aanvallende middenvelder transfervrij werd, waardoor een rentree in Noord-Holland hoogstwaarschijnlijk is. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Strengs doorliep in het verleden de jeugdopleiding van AZ en speelde tussen 2017 en 2021 al in het eerste elftal. Samen met de vrienden Myron Boadu en Owen Wijndal vormde hij destijds de zogeheten vriendengroep, die de club in totaal 40 miljoen euro opleverde. In 2021 vertrok Strengs voor 17 miljoen euro naar het Franse OGC Nice. Ja, en die buitenlandse stap werd geen succes, maar via een huurperiode bij het Belgische Royal Antwerp en 3 seizoenen bij Feyenoord keert de achtvoudige Oranje International nu mogelijk dus terug waar het voor hem begon. In zijn eerste seizoen in Rotterdam veroverde de speler direct de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal, waarbij hij goed was voor 8 doelpunten en 17 assists. Later werd zijn verblijf in de Kuip echter geteisterd door blessureleed, waardoor ook een eerdere verhuurperiode bij het Italiaanse Pisa grotendeels in het water viel. Tijdens de voorbereiding oogde de middenvelder weer fit, tot Feyenoord onverwacht bekend maakte dat zijn contract werd ontbonden. En daardoor is de weg naar AZ nu volledig vrij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem is het langst. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Maar ook op de A1 vanuit Hengelo is het langzaam rijden. Vanaf De Lutte ongeveer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een klein handjevol files, te beginnen op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 40 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 20 minuten langer over. Wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen ervoor dat je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier langer onderweg bent. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht een kwartier extra reis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldkampioen darts Luc Littler heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het World Matchplay toernooi. De Engelsman wist zich te plaatsen voor de finale na een overwinning op de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met deze zege overschrijdt Littler een historische grens in het professionele darts. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Littler heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld verdiend. Daarmee breekt hij het geld.

0: record op de wereldranglijst van de PDC. Nooit eerder wist een speler dat bedrag op die lijst te bereiken. Littler laat al langere tijd in uitzonderlijke vorm zien met hoge gemiddeldes in Blackpool. In eerdere rondes noteerde hij sterke scores. De darter verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij de dominantie van legende Phil Taylor wil evenaren en dat zijn voorbereiding eenvoudig blijft met ontspanning en oefening. En volgens Littler moet een tegenstander buitengewone dingen laten zien om hem te verslaan, zolang hij op dit niveau blijft presteren. Voor Dirk van Duivenbode eindigde het toernooi dus in de halve finale. De darter uit Nederland, die op de wereldranglijst op de 28e plaats staat, kon in de partij geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen beide spelers in ruim een jaar tijd, waarbij eerdere statistieken al in het voordeel van de Engelse koploper spraken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles stuur je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten oponthoud. Op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd bij Meppel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg door grenscontroles een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ensikak Ekpo en Isabel van den Berg hebben de sprinttitels veroverd op de 100 meter tijdens de nationale kampioenschappen atletiek. Ekpo snelde naar de overwinning in een persoonlijk record van 10,00 seconden, waarmee hij de tweede Nederlandse tijd ooit noteerde. Elvis Afrifa legde beslag op de tweede plaats en Tamir Burnett eindigde als derde. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij de vrouwen schreef de 21-jarige Isabel van den Berg de titel op haar naam en een persoonlijk record van 11,32 seconden. Fenna Achterberg en Britt De Blauw complementeerden daar het podium. Marijn Kieft wist eveneens te presteren door een nationaal record te vestigen bij het polstokhoogspringen. De 19-jarige atleet overbrugde een hoogte van 4,56 meter en verbrak daarmee de outdoor bestprestatie. Voor Lisanne de Witte verliep het toernooi daarentegen minder succesvol. De 33-jarige atlete kwam op de 400 meter 2000ste van een seconde tekort voor een plek in de finale, waarmee haar laatste wedstrijd op topniveau een feit is. De Witte blikt terug op een rijke loopbaan waarin zij 4 nationale titels op de openluchtbaan behaalde en uitgroeide tot een vaste waarde in de succesvolle estafetteploegen. Zo pakte ze in het verleden brons op de Europese kampioenschappen in Berlijn, won ze goud met de estafetteploeg op de Europese kampioenschappen en droeg zij met haar optredens bij aan de historische medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En hiermee sluit De Witte dus haar actieve atletiekloopbaan af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen met de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurt er 10 minuten langer over. Op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunenberg 20 minuten extra reistijd. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A50 Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn ging het mis en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Lease Bike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakte hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta a España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Lease Bike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: open to now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Eemnes en Huizen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda gebeurde eerder een ongeluk bij Bavel. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldkampioen darts Luke Littler heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het World Matchplay toernooi. De Engelsman wist zich te plaatsen voor de finale na een overwinning op de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met deze zege overschrijdt Littler een historische grens in het professionele darts. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Littler heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld verdiend. Daarmee breekt hij het geldrecord op de wereldranglijst van de PDC. Nooit eerder wist een speler dat bedrag op die lijst te bereiken. Littler laat al langere tijd in uitzonderlijke vorm zien met hoge gemiddeldes in Blackpool. In eerdere rondes noteerde hij sterke scores. De darter verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij de dominantie van legende Phil Taylor wil evenaren en dat zijn voorbereiding eenvoudig blijft met ontspanning en oefening. En volgens Littler moet een tegenstander buitengewone dingen laten zien om hem te verslaan, zolang hij op dit niveau blijft presteren. Voor Dirk van Duivenbode eindigde het toernooi dus in de halve finale. De darter uit Nederland, die op de wereldranglijst op de 28e plaats staat, kon in de partij geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen beide spelers in ruim een jaar tijd, waarbij eerdere statistieken al in het voordeel van de Engelse koploper spraken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door matchverdediger Jesse Demingé. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je nu door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen de Lutte en de grens duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de A76 Geleen richting

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. O ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ensikak Ekpo en Isabel van den Berg hebben de sprinttitels veroverd op de 100 meter tijdens de nationale kampioenschappen atletiek. Ekpo snelde naar de overwinning in een persoonlijk record van 10,00 seconden, waarmee hij de tweede Nederlandse tijd ooit noteerde. Elvis Afrifa legde beslag op de tweede plaats en Tamir Burnett eindigde als derde. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij de vrouwen schreef de 21-jarige Isabel van den Berg de titel op haar naam en een persoonlijk record van 11,32 seconden. Fenna Achterberg en Britt De Blauw complementeerden daar het podium. Marijn Kieft wist eveneens te presteren door een nationaal record te vestigen bij het polstokhoogspringen. De 19-jarige atleet overbrugde een hoogte van 4,56 meter en verbrak daarmee de outdoor bestprestatie. Voor Lisanne de Witte verliep het toernooi daarentegen minder succesvol. De 33-jarige atlete kwam op de 400 meter 2000ste van een seconde tekort voor een plek in de finale, waarmee haar laatste wedstrijd op topniveau een feit is. De Witte blikt terug op een rijke loopbaan waarin zij 4 nationale titels op de openluchtbaan behaalde en uitgroeide tot een vaste waarde in de succesvolle estafetteploegen. Zo pakte ze in het verleden brons op de Europese kampioenschappen in Berlijn, won ze goud met de estafetteploeg op de Europese kampioenschappen en droeg zij met haar optredens bij aan de historische medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En hiermee sluit De Witte dus haar actieve atletiekloopbaan af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldkampioen darts Luke Littler heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het World Matchplay toernooi. De Engelsman wist zich te plaatsen voor de finale na een overwinning op de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met deze zege overschrijdt Littler een historische grens in het professionele darts. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Littler heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld verdiend. Daarmee breekt hij het geldrecord op de wereldranglijst van de PDC. Nooit eerder wist een speler dat bedrag op die lijst te bereiken. Littler laat al langere tijd in uitzonderlijke vorm zien met hoge gemiddeldes in Blackpool. In eerdere rondes noteerde hij sterke scores. De darter verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij de dominantie van legende Phil Taylor wil evenaren en dat zijn voorbereiding eenvoudig blijft met ontspanning en oefening. En volgens Littler moet een tegenstander buitengewone dingen laten zien om hem te verslaan, zolang hij op dit niveau blijft presteren. Voor Dirk van Duivenbode eindigde het toernooi dus in de halve finale. De darter uit Nederland, die op de wereldranglijst op de 28e plaats staat, kon in de partij geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen beide spelers in ruim een jaar tijd, waarbij eerdere statistieken al in het voordeel van de Engelse koploper spraken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier extra reistijd.

0: Mint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

This is the beginning. This is the awakening.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer verkeer met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer verkeer met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier extra reistijd.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.

0: Canada now en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix